0: gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: hyperlokaal voor Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is Radio Aalsmeer.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

been before. And tomorrow's let me hold you like I never did.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: shows up.
1: Jason. Jason Derulo.

0: jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

niet vast op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: hyperlokaal voor Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is Radio Aalsmeer.
1: Take me, I want you to take me.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2:00 vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm en aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

geef u hier bijzonderheden over onze jonge bride. Bijzonderheden uit later jaren, Betty spookte heel wat uit. Ze klom met 17 heel vlug in een lantaarnpaal. Nam Jackie zomaar mee naar huis.

0: Wim, dat was een goede jongen. Vaak een hele rare vent. Ging naar Parijs voor agenturen, dat is iedereen bekend. Je moet hem eens een keer zien smoezen door de telefoon. Hij praat gewichtig met zijn handen, glimlacht doodgewoon.
1: In een café zaten die twee en ze werden verliefd op elkaar.

Zo hebben zij elkaar gevonden, zij heel vlot en heel sportief. Hij houdt erg veel van boeken, niet sportief, maar toch heel lief. Al gaat die Betty trouwen, heus haar zakgeld krijgt ze nog. Wim gedenkt de arme mensen, dus verdwijnt.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Lekker Hollands.

En dat is hem dan weer, het programma Lekker Hollands hier bij Radio Aalsmeer. Leuk dat je erbij bent, want ook deze komende twee uurtjes gaan we weer lekker Nederlandstalige muziek draaien hier bij Radio Aalsmeer. En ja, mocht je nog een verzoekje hebben, dat kan altijd natuurlijk. Je kan altijd bellen naar de studio. Dus 0297-325858. Dus 0297-325858. Om misschien eventjes bijvoorbeeld wat aan te vragen. Of misschien wil je toch wel op de radio eventjes gezellig de groetjes doen. Dat kan ook altijd natuurlijk. Hè, zeker weten. Ik heb Elies vandaag dan vier interviews. En ik heb ze van die, ik heb ze allemaal telefonisch. Dus we gaan ze allemaal bellen deze keer. Ze hebben het allemaal een beetje druk. Ja, ik denk dat het wel logisch is. Want het zijn allemaal van die evenementjes. Die buitenevenementjes. En alles is daar natuurlijk op dit moment. Fantastisch mooi weer, dus ja, hè, dat kan ook niet anders. Dus dat allemaal straks. Maar eerst gaan we nog eventjes wat plaatjes draaien, zoals deze. Hier is Anko.

0: Ja hoor, en dat was natuurlijk, het zijn gewoon drie mensen. Nou, het is een groep en nog twee mensen erachteraan. En allemaal uit Volendam, volgens mij komen ze ook nog eens een keertje. Dus fantastisch. Ancora, Jan Smit en Jan Keizer met Kameraden.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou zeker, en we gaan proberen contact te leggen. Ik zeg altijd weer proberen, want als het maar goed gaat. De eerste voor vandaag, dat is Joey Nicolai. Dus we gaan eens even kijken. Kijk, dat is al goed geluid. Dat is fantastisch, dat is mooi. Kijk, of die...
3: Met Joey Nicolai.
0: Hey Joey met Dennis, Radio Aalsmeer. Een hele goede middag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het?
3: Ja, heerlijk.
0: Ja, ook lekker aan het genieten van het weer al. Fantastisch mooi weer.
3: Nou, ik zit lekker beneden nog even een klein ontbijtje, want we waren gisteren laat thuis van optreden.
0: Ja, precies. Dat was ook...
3: En zometeen gaan we er weer tegenaan.
0: Ja, precies. Ja, want dat is natuurlijk ook de reden dat je niet naar de studio kon komen natuurlijk. Dat je het gewoon druk hebt. Dit is denk ik de drukste tijd voor alle artiesten, denk ik, of niet?
3: Ja, een beetje augustus, september. Ja, eigenlijk vanaf augustus tot het einde van het jaar loopt het wel lekker door, hoor.
0: Ja, wel hè. Ja. En dat komt mede door het mooie weer, denk ik. Door al die buitenevenementjes, volgens mij. Toch?
3: Ja, absoluut. Kermissen, buitenevenementen, noem het maar op.
0: Ja, leuk. Ja, fantastisch. Hey, Joey, ja, je bent nou fantastisch mooi bezig met wat een ongelooflijk leuke plaat. Je bent hem ook heel mooi aan het promoten door al die filmpjes die ik allemaal tegenkom op het grote boze internet, zoals ze het ook wel eens noemen. Tinto de Terrano. Verano is het natuurlijk. Vertel, hoe is deze plaat tot stand gekomen?
3: Nou ja, eigenlijk, ik moest optreden met Koningsdag bij in Raamdonksveer.
0: Ja.
3: En daar kom ik een tekstschrijver tegen, maar die doet ook DJ draaien in het weekend.
0: Oké.
3: Dus, ik had via hem het optreden en we staan daar samen en hij zegt tegen mij, Joe, ik heb voor jou wat. Ik denk dat het echt wat voor je is. Dus hij stuurt een liedje Tinto de Verano. Ik zeg, wat is nou weer Tinto de Verano? Ik had hem er nooit van gehoord.
0: Ja.
3: Dus op een gegeven moment ga je natuurlijk zoeken en luisteren. Ik was eigenlijk al vanaf moment 1 gelijk verkocht.
0: Ja.
3: En ik had zo'n goed gevoel bij dit liedje.
0: Ja, het is...
3: En toen zijn we ermee aan de slag gegaan. Hebben we het verder uitgewerkt. Ja, en nu gaan we naar de miljoen streams in 6 weken tijd.
0: Ja, wauw, dat is fantastisch. Dat is toch heerlijk. Dat lijkt me wel. Hey, maar dus eigenlijk die DJ, die hebt dat... Hebben hij dat gemaakt of vond hij dat ergens of zo? Hoe zit het?
3: Nee, hij heeft het zelf geschreven.
0: Oké.
3: Okay. Het is Bram Koopmans. Dat is de zoon van een van de gebroeders Koop.
0: Oké, okay. Ja, precies.
3: En de andere tekstschrijver van het liedje is Lex Gaarthuis en hij is radio DJ bij Radio 10.
0: Ja, oh ja, precies.
3: Die jongens hebben samen het liedje geschreven.
0: Wauw. En die dacht, ja, precies. En die dachten dat het wel echt wat voor jou was, dat het bij jou het beste paste, zeg maar.
3: Ja, die dachten van, nou, dit is het jasje wat Joey wel past. Zeg maar.
0: Ja, precies. Nou ja, fantastisch. Ja, het is echt, het past perfect. Je gaat er ook allerlei leuke dingen van doen. Ik zie op internet allemaal dingen voorbij komen. Dat ik denk, oh ja, wat grappig. Ja, wat leuk. Leuk verzonnen allemaal. De mensen moeten dat zelf natuurlijk eventjes gaan bekijken natuurlijk. Maar dat kan allemaal.
3: Ja, absoluut.
0: Staat het ook op je website? Heb je daar ook al die filmpjes neergezet of?
3: Nee, niet op mijn website. Voor de rest staat het op TikTok, Instagram, Facebook. Daar heb ik het allemaal op staan. Maar op mijn website, dat is een heel gedoe.
0: Heel gedoe om het daar allemaal op te zetten, ja, precies.
3: Ja.
0: Oké. Nou, laten we dat maar niet doen natuurlijk dan. Maar hoe reageren de mensen? Bij optredens, hoe gaat het? Kunnen ze hem al gelijk meezingen?
3: Niet normaal. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, echt. Ik stond eergisteren in Volendam op de dijk.
0: Oké, ja.
3: Die hele dijk die ging helemaal uit
0: zijn voegen.
3: Het is echt niet normaal.
0: Zo. Die zakte bijna in elkaar, zeg maar, die dijk.
3: Ja, die voelde het trillen gewoon. Echt serieus. Wow. Dat was echt niet normaal wat er gebeurde.
0: Wauw. Dus hij loopt fantastisch. Hij loopt helemaal goed. Dus mensen pakken hem goed op. Zo te zien. En te horen.
3: Ja, gelukkig wel. En dat is natuurlijk waar het voor doet. Maar
0: juist, ja.
3: We blijven lekker doorgaan en... We gaan nog doorknallen.
0: Ja, juist. Ja, tuurlijk. En proberen zo hoog mogelijk in die hitlijst te komen. En natuurlijk in de top natuurlijk. Want sta je ook al... Daar sta je volgens mij nog niet. Bij het Zin in een Zomerfest. Sta je daar of niet?
3: Daar sta ik als verrassing vanavond.
0: Oh, oké. Okay. Oh, als verrassing. Oh jeetje. Maar dan is dit eigenlijk de primeur.
3: Nee, moeten we
0: voor degenen die luisteren en die daarheen gaan, die weten het al nu. Nee, maar dat geeft niet, dat is hartstikke leuk. Dus oké.
3: Natuurlijk. Ja,
0: super, ja, want dat is ook natuurlijk een heel mooi evenementje waar je helemaal los kan gaan daar natuurlijk.
3: Ja, er staan een paar duizend man. En dat is te gek. Ik mag daar mijn liedje zingen. En dat zijn allemaal van die dingetjes, zoals een muziekfeest op het plein dat soort dingen. Dat zijn, er is ook zo'n afvinkdingetje op mijn bucketlist wat ik heel graag wil.
0: Ja. Nou, maar daar heb je ook gestaan, toch? Op het muziekfeest van het plein. Daar heb je ook gezien.
3: Ja, daar heb ik ook twee keer mogen staan.
0: Ja, wauw. Ja. Ja. Ik zag je stralen op tv.
3: Ja,
0: ik heb het gezien. Ja, mooi. Ja. Maar dat zijn ook dingetjes, net wat je zegt, die moet je afvinken. Dat zijn echt de dingetjes die je gedaan moet hebben, zeg maar, als je als artiest zijnde.
3: Ja, absoluut. Dat is echt wel een bekroning op je werk als je daar mag staan.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen, want dat is het zeker. Ja. Nou, even kijken. Ja, hij staat hier helemaal klaar. Voordat we erheen gaan, zijn er voor de rest nog dingetjes wat gaat gebeuren? Zijn er nog, gaat er nog iets groots gebeuren voor de rest?
3: Er komt binnenkort een leuke versie op Tinto de Verano.
0: Okay.
3: Net even in een ander jasje.
0: Oké.
3: Dus die komt heel snel. Dus ik zou zeggen, hou de socials in de gaten.
0: Ja, zeker.
3: Het is echt met een leuk iemand waarmee we dat samen gaan doen.
0: Oh, zelfs een duet ga je doen, zelfs, of niet? Met Tinto.
3: Ja, een soort samenwerking is het, ja.
0: Wat leuk. Nou ja, nou ben ik helemaal benieuwd. En dan ga ik het goed in de gaten houden. En we gaan nu natuurlijk de normale versie, of tenminste de versie die waar je nu mee bezig bent natuurlijk, laten horen hier bij de radio. En natuurlijk ook de clip. Waar heb je de clip gemaakt eigenlijk?
3: Ja, de clip is gemaakt in Amsterdam. Bij een restaurant. Het heet Tia Rosa.
0: Ja.
3: Dat is echt een tapas restaurant. Ook een tippie voor de mensen die luisteren. Echt een geweldig goed restaurant.
0: Kijk, ja.
3: En daar hebben we de clip opgenomen. En wat shots door Amsterdam heen. En dat was het eigenlijk.
0: Ja.
3: We hebben het vrij... Het verliep allemaal soepel.
0: Gewoon, oké. Oh, dus het stond er zo op, zeg maar.
3: Het stond er best snel op. Ja, echt. Dat heb ik nog nooit gezien.
0: Ja, nee, precies. Normaal doe je wel een lekker dagje erover. Maar nu stond het zo op. Ja, dat is toch ook wel heel lekker, hè, toch? Dus alles
3: heel lekker, ja.
0: Ja, precies.
3: Zeker.
0: Alles ging in één take. Zeg maar.
3: Ja, bijna wel.
0: Ja, dat is mooi, ja toch? Ja, nou ja, maar als er dingen over moeten, dan duurt het altijd wat langer natuurlijk. En als het in één take, dan ben je zo klaar. Dus ja. Hey, hij staat bij deze, staat hij helemaal klaar. En je mag hem zelf aankondigen, zou ik zeggen. Hè?
3: Nou, te gek. Nou, hier is dan mijn nieuwe single, Tinto de Verano.
0: Oké, heel bedankt. En ik zou zeggen, tot je volgende single.
1: Oké,
0: okay, hoi.
3: Doei.

Diggy Dex. En dit was natuurlijk De Zon Op. En die is op, hoor. Die is op. Ja, die is al een tijdje op. En die is lekker aan het schijnen. Fantastisch mooi weer. Daarom deze van Ronnie Toper. Hier is

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Ja. Twee interview voor vandaag. Voor deze 9 augustus 2026 alweer. Gaan we contact leggen met Dennis Smits. Ja, dat is mijn naamgenoot. We gaan eens even kijken of die opneemt. En of het goed gaat. Tot nu toe. Nee, wil die nog niet. Wil die nog niet even. Wacht even hoor. Ja. Oké, we gaan het nog een keer doen. Komt goed. Geen probleem. Gaan we gewoon nog een keer in doen.

0: Dat zijn de geluiden. Die willen we horen.
1: Ja.
0: Toch met Dennis Smits. Kijken of hij opneemt.
2: Met Dennis Smits.
0: Hey, Dennis met Radio Aalsmeer. Ook met Dennis eigenlijk. Een hele goede middag.
2: Oh, kijk. Goedemiddag, Dennis.
0: Ja, dat is een mooie naam, hè? Mooie naam, hè? Dat is, is de naam.
2: De naam, ja. Die moet hebben.
0: Precies. Juist. Hé, hey, hoe is het? Hoe maak jij, voordat we beginnen over je plaat, hoe vermaak jij je met dit weer?
2: Goed. Ik zit in Gran Canaria. Dus,
0: oh, kijk. Dat is heel ander weer natuurlijk. Toch?
2: Dat is heel ander weer. We hebben net echt hele warme dagen gehad.
0: Ja?
2: Echt heel warm. 45 graden.
0: Zo, 45 graden.
2: Dus dat was wel een beetje te. Maar,
0: dat lijkt mij ook wel, ja, precies. Zo.
2: Maar bij de rest, nu is het heerlijk.
0: Ja, precies. Maar hoe heb je je dan kunnen bergen? Waar heb je je een beetje cool gehouden, om het zo te zeggen?
2: Dat viel eigenlijk niet echt mee.
0: Oh, zelfs in de schaduw denk ik niet.
2: In het zwembad.
0: Ja, ik denk dat
2: nog goed te doen.
0: Ja, precies. Ik denk dat dat de beste plek is voor zo'n warme temperatuur. Ja, dat is echt niet normaal. Ja, 45 graden. Zo.
2: Nee, en, dat was echt
0: En hoeveel is het nu bij jullie?
2: Ik denk nu een graad of 32, denk ik. 33, zoiets.
0: Oh, oké. Okay. Nou, waar zitten we? Even kijken. Waar zit op het moment? Even kijken. Ja, nu op 28. Maar het gaat wel. Het gaat volgens mij wel boven de 30 ook komen hier. Dus,
2: woensdag komen wij naar huis. En donderdag volgens mij is het weer. Is het ook weer 34 graden. In
0: ja, precies. Ja, precies. Dus je gaat daar weg met warmte. En je komt met warmte. Dus het maakt eigenlijk helemaal niet uit.
2: Ja. Nee.
0: Je had helemaal niet weggemoest.
2: Ja, je doet ook een beetje zingen. Dus,
0: Ik
2: zing hier in de Nederlandse kroegen. Dus,
0: Dus het is ook eigenlijk voor je werk, voor je hobby. Wat is,
2: ja, het is wel mijn vakantie, maar ik heb een paar kroegen waar ik graag een paar liedjes zing.
0: Oh,
2: en dat doe ik dan ook.
0: Super. Hey, en, maar is dit eigenlijk, dit is niet je werk of heb jij hiernaast nog andere dingen?
2: Nee, wat doe je even? Als hoofdfacilitaire dienst op een middelbare school. Dus
0: oké.
2: Okay. Conciërge team van 11 conciërges die ik aanstuur.
0: Fantastisch.
2: En ik zorg dat het gebouw en alles in orde blijft. Dus,
0: 11 conciërges? Ja. Ik heb nog nooit gehoord van 11 conciërges op een school. Maar meestal is er eentje.
2: Nee, maar zijn er 11.
0: Oké, is dat voor aflossing of zijn die allemaal wel?
2: Ja, het zijn allemaal part-timers.
0: Oh ja.
2: Ik ben de enige fulltimer. En de rest zijn allemaal part-timers. Dus daarom hebben we wel wat meer. Dus zeg maar dat je eigenlijk een 5-6 conciërges hebt rondlopen. Dat is nog best veel voor onze school. Maar bij ons doen de conciërges. Die doen surveilleren.
0: Dus, Ja, precies. En dan heb je weer aparte voor de schoonmaken. Dat soort dingen natuurlijk. Heb je weer echt. Super, oké. We gaan het even over je plaat hebben. Ik had net Joey Nicolai, die had Tinto de Verano. En jij hebt Tina. Ja. Tina.
2: Tequila.
0: Ja, precies. Dat is ook een drankje.
2: Ja, klopt. Ook een drankje.
0: Vertel, hoe ben je hierop gekomen? Is dat toen je het in je handen had, dacht je, misschien kan ik hier wel een liedje over maken?
2: Ik hoorde de melodie. Het is een buitenlands liedje.
0: Ja.
2: En ik dacht, hier kan ik wel iets mee. Dus ik heb Arjan meteen een berichtje gestuurd. Hij of een man. En die stuurde ik een berichtje. Ik zeg, wat denk je hiervan? Ja, doen. Klinkt goed. Maken we een Nederlandse tekst op. En zo geschieden. En,
0: precies.
2: Ja, ik ben er echt trots op. Ik vind het echt leuk geworden. Er is een mooie clip erbij. En,
0: dus, helemaal compleet. Helemaal, zoals jij het een beetje ook voor ogen had. Zoals bijvoorbeeld de clip. Als we het over de clip hebben. Is het helemaal zoals jij het had bedacht? Of heb jij er helemaal niet...
2: Jawel, ik heb me eigenlijk ook mee bemoeid. De Tina is echt perfect.
0: Kijk.
2: Die vond het volgens mij echt leuk om mee te werken.
0: Ja, precies.
2: Hij was ook niet bang voor de camera. Dat is ook altijd belangrijk. Iemand, ik ben geen acteur.
0: Ja, nee.
2: Dus
0: ja, precies.
2: Een videoclip altijd moeilijk. Het is altijd lastig om... Ja, je bent zanger. Je bent geen acteur.
0: Nee, maar, dat is ook zo.
2: Het hoort erbij.
0: Ja.
2: Dus, het was geslaagd.
0: Maar die Tina was ook geen actrice? Dat
2: nee,
0: was
2: ja, die heeft wel meerdere videoclips gespeeld.
0: Dus, oh, oké. Okay, ja,
2: die
0: dus,
2: was bang voor de camera.
0: Ja,
2: dus ja, dat scheelt, ja, ja. Dat
0: nou,
2: scheelt
0: zeker.
2: Al heel veel.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Want dan... Ja. Dan speelt het ook wat makkelijker, zeg maar, eigenlijk.
2: Ja,
0: ook.
2: Ja,
0: hier en daar zitten toch een beetje regieaanwijzingen misschien, hè, van de cameraman. Wie was de cameraman?
2: Ralf de Kort, ook een zanger.
0: Kijk, oh ja, oké.
2: Okay. Zanger, maar ook...
0: Cameraman, oké. Okay. Cameramonie. Nee. Ja, nou, dat is Ronnie natuurlijk. heb je daar niet eens over nagedacht, om daar een keer een clip mee op te nemen?
2: Ik ken hem persoonlijk. Ja, Ralf ken ik heel goed.
0: Ja.
2: Dus, ik denk, ja, ik gun het dan iemand die uit mijn buurt komt. En ja, dus nee, hij maakt mooie clips rond.
0: Ja.
2: Het loopt zo. Het zit bij ons allemaal in de buurt. En ik denk, ver gaan zoeken. Maar,
0: dat is het beste toch? Ja, toch?
2: Dat is elkaar iets gunnen, denk ik dan. Hè.
0: Ja, toch?
2: Dat doe ik het liefst eigenlijk.
0: Juist. Ja. En zeker als je hem goed kent en als je weet wat hij kan, dan is het toch, dan is 1 in 1 is 2, zeggen ze dan altijd natuurlijk. Hè?
2: Ja, juist.
0: Ja,
2: juist,
0: toch?
2: Ja.
0: Hey, voordat we hem gaan draaien, zijn er nog iets van leuke toekomstplannen? Toekomstplannen. Ja.
2: Toekomstplannen. Oef, ik hoop toch wel eens ooit een hitje te scoren. Dat is eigenlijk Ik weet, er zijn veel mensen die dat, of veel zangers die het willen. En,
0: precies.
2: Dus het is klein en ik vind het leuk wat ik doe.
0: Wie weet, gebeurt het zo ineens? Want het is, dat is bijvoorbeeld bij, hoe heet het, die van Barneveld, Rutger van Oost, zo ineens gebeurt. Dus dat kan jou ook zo ineens gebeuren. Je weet het maar nooit.
2: Wie weet.
0: Toch? Ja.
2: Maar anders heb ik er nog altijd plezier in, hoor.
0: Juist.
2: Ik heb altijd plezier in mijn...
0: Dat is het belangrijkste. Ja, toch?
2: Ja.
0: Ik denk dat het hoogst is dat we hem hier natuurlijk gaan draaien. Voordat we gaan doen, waar kunnen mensen jou blijven volgen? Dat is misschien ook wel een belangrijke.
2: Dat is ook wel leuk. Ze hebben, als je mensen mij op TikTok gaan volgen, Dennis Smits, dan kunnen ze meedoen aan een winactie.
0: Oh.
2: En dan kunnen ze een gratis optreden van mij winnen. Bij hun thuis, op een feestje of wat dan ook. Ze hoeven mij alleen maar te volgen op Instagram, Spotify en op TikTok.
0: Ja.
2: En dan maken ze automatisch kans om een optreden van mij te winnen.
0: Wauw, dus, dat is hartstikke leuk. Kijk.
2: Ze denken van, dat vind ik wel leuk.
0: Ja.
2: Nou. Dus,
0: even surfen naar jouw website en dan meedoen met het spel. Ja. Leuk.
2: Ja.
0: Leuk. Dus, dat is fantastisch. Ja, leuk bedacht. Bij deze mag jij jouw plaat even aankondigen. Dus dan zeg, ga je gang.
2: Dat is goed. Allereerst bedankt voor de promotie.
0: Graag gedaan.
2: En hier is Dennis Smit met Tina Tequila.
0: Oké. Okay. Bedankt en tot de volgende.

0: Ja, nou zou je denken, natuurlijk, ja, deze plaat, waarom deze plaat? Maar ja, hij blijft toch wel leuk. Hij blijft toch een lekker plaatje van natuurlijk Gerrit Joling met rood, wit, blauw. Ja, voor het WK. Hij was voor het WK. Helaas zijn we het niet geworden dit jaar. Maar misschien gaat het nog wel een keer gebeuren. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Het kan altijd beter gaan natuurlijk. Oké, straks natuurlijk het tweede uurtje van Lekker Hollands. Zo, ik moest even. Sorry, ik moest even iets. Hier bij Radio Alsmeer. Maar we gaan natuurlijk eerst even naar het nieuws en het weer en alles eromheen. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van 1 uur.
1: Radio Alsmeer, nieuwsupdate.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. De zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
3: Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

dat is het dan hoor. Ja, het tweede uurtje van Lekker Hollands Nieuwe Radio Aalsmeer. Het is inmiddels 1:05. En ja, dat betekent dat we natuurlijk gewoon het tweede uurtje in zijn gegaan. Met ook dit uurtje weer hele lekkere, gezellige en fijne Nederlandstalige muziek. En ik heb nog twee interviews. Straks die van Jorda van Toren. Ja, je zou zeggen, ja, ik dacht eerst toen die naam las van hé, is dat nou een jongen of is het nou een meisje? Maar het is echt het is een jongen. En ja, hij gaat natuurlijk alles vertellen over zijn nieuwe plaat. Maar ook natuurlijk over hoe hij is begonnen. Want volgens mij heb ik hem nog nooit aan de lijn gehad. En ook nog nooit hier in de studio. Dus want ja, hij zou eigenlijk hier in de studio komen. Maar dat ging niet door. Omdat ja, hij had wat anders te doen. Nog een optreden geloof ik. Een snappeltje. Dus ja, dan is het wat moeilijker om hierheen te komen. Dan heb ik ook nog later in het programma Frank Smekens. Ook hij heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Dus ja, gaan we zo ook alles aanvragen. Voor de rest gaan we natuurlijk lekkere muziek draaien zoals de volgende. Dat is Splitsing. En dit is Wind in de Zeilen.

0: Christmasing en wind in de zeilen.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Jazeker. Het derde interview voor vandaag alweer. En die gaan we doen met Jorda van Doorn. We gaan hem even bellen. We gaan eens kijken of die wakker is, opneemt en dat soort dingen. Ja, kijk. Dat is in ieder geval goed geluid.

0: Goedendag. Oh. Dit is de voicemail van
1: 06 Stop, stop allemaal. Stop, stop de tijd. Dus. Nou, weet je wat? We gaan hem gewoon nog proberen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ja.

0: Ja, dat is lekker. Nu reageert hij, maar ik weet... Radio als meer een hele goede middag met Dennis.
1: Hey, goedemiddag, ik ben met Jorda van Doorn.
0: Jorda, hele goede middag. Hoe is het? Hoe is het ermee?
1: Ja, goed.
0: Kijk. Dat willen we altijd horen natuurlijk. Hè. Dat is altijd het beste. Voordat we het gaan hebben over jouw nieuwste plaats, gaan we eerst eventjes... willen we wat meer van jou weten natuurlijk. Hè. De mensen thuis ook, denk ik. Dus de allereerste vraag, dat vind ik altijd een leuke vraag. Hoe ben jij begonnen? Hoe ben jij begonnen met jouw zangcarrière?
1: Nou, ik ben eigenlijk begonnen eigenlijk als klein ventje al in de woonkamer. Stond ik nummers te zingen van André Hazes.
0: Kijk, wauw. Oh, gelijk ook echt. De grootheid van Nederland maar deed je hem dan ook een beetje na dan of zo? Of was het gewoon, ik vind het leuke muziek, ik zing het.
1: Nou ja, ik ben eigenlijk wel met Nederlandstalig wel een beetje opgegroeid, vanuit huis al.
0: Kijk. Leuk. Ja. En nu al heel veel optredens achter de rug? Of hoe lang ben je nu bezig?
1: Ik heb zeker al aardig wat optredens achter de rug.
0: Ja, precies. Al. En wat is jouw grootste optreden geweest nu, op dit moment?
1: Ik denk dat de polderfeesten zijn geweest in Sprundel. Van Anita, polderfeest van Anita.
0: Oké.
1: Maar binnenkort komt er een heel groot... evenement aan waar ik sta. Dat is de tranen van Coat in Breda.
0: Oké.
1: En daar staat man of 6000, denk ik.
0: Zo, goeie dag, hé. Dat is wel een heel vet iets, denk ik, voor jou.
1: Ja, zeker.
0: Ga je dan ook anders voorbereiden? Bereid je überhaupt voor een optreden?
1: Ik oefen sowieso elke week, maar ik bereid me niet specifiek voor optredens voor, zeg maar.
0: Oké.
1: Kijk, als ik er naartoe ga, dan bereid ik me wel voor qua wat ik ga zingen en doen. Maar ik kijk altijd eerst het publiek een beetje aan. Wat voor mensen zijn er? En om een beetje aan te voelen wat aanslaat.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar op zo'n groot evenement, dan ga ik toch wel voor de wat bekendere platen die nu echt een hit zijn.
0: Ja, toch? Ja. Ondanks natuurlijk dat er natuurlijk nog veel meer artiesten staan op zo'n podium waarschijnlijk. Die dat ook hetzelfde denken natuurlijk. Maar als het drank in de mand zit, dan horen ze het toch niet meer, denk ik. Dat hetzelfde lied
1: is. Dat is ook zo.
0: Ja, toch? Ja. Maar ook nog iets van een ritueel of zo? Voordat je het podium op gaat of gewoon gas en gaan?
1: Nee, gewoon gas en gaan.
0: Ja. Nee, sommigen doen, weet ik veel, die slaan de kruising. Of die moeten een klein drankje hebben of zo. Of een weet ik veel wat. Of die, weet je wel, die schreeuwen wat. Weet ik veel wat. Maar jij hebt gewoon helemaal niks. Het is gewoon klaar, boem en gaan.
1: Gewoon klaar, gewoon gaan en
0: vol gas. Je ding doen. Ja, precies. Ja, toch? Ja, leuk.
1: Zeker.
0: Super. Hey, je bent nu bezig met een nieuwe plaats. Die heet Por Favor. Vertel, hoe is deze plaat tot stand gekomen?
1: Nou, ik heb al een... dit is mijn tweede single dan. Ik heb al een andere plaat, dat is Zonnige Dag. En die heb ik laten maken bij Sonic Solutions in Roosendaal.
0: Ja.
1: En toen was het eigenlijk, ik denk ongeveer een half jaar, een jaar later. En toen dacht ik van, laat ik maar gewoon weer eens nog een single gaan maken.
0: Ja, precies.
1: En toen ben ik weer bij Sonic Solutions terechtgekomen. En toen zijn we gaan zitten ervoor. En toen zijn we eigenlijk een beetje zo bij deze plaat gekomen. Het is een hele nieuwe plaat. Het is geen cover.
0: Nee.
1: En ik gaf zelf aan dat ik een beetje zomers wou en lekkere Spaanse woorden erin.
0: Ja.
1: En nou,
0: ja.
1: Toen zijn we bij deze uitgekomen zo.
0: Oh zo, oké. Ja, ik denk, waarom dan een Spaans woord eigenlijk? Waarom een Spaanse, maar dat... Omdat,
1: ja, lekker
0: dat,
1: zomers
0: ja.
1: En...
0: Ja.
1: Ja, net zoals een FIFA Cervesa, dat is ook lekker
0: precies.
1: Knallen.
0: Ja, klopt. Ja. Oké, maar dat is eigenlijk het enige, volgens mij, want ik heb natuurlijk alle plaatjes wel gehoord en geluisterd, maar ik weet het even niet meer. Dat is het enige wat er in voorkomt in Spaans, of komt er nog meer Spaanse woorden in voor, deze plaat?
1: Mijn eigen plaat?
0: Ja.
1: Nee, er komen zeker nog meer Spaanse woorden in voor.
0: Oké.
1: Als voor. Er komen nog redelijk wat meer Spaanse woorden in voor.
0: Ja, precies. Oké, dus het is eigenlijk gewoon een Spaans-Nederlands nummer eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Oké, okay, wauw. Hey, ja, je hebt er ook weer een, ja, je hebt er ook een mooie clip bij gemaakt. Vertel, waar heb je die clip gemaakt?
1: Die clip heb ik gemaakt op Hoek van Holland.
0: Ja.
1: Dat is een strand vlak bij mij in de buurt. Ik kom uit Den Haag zelf.
0: Ja.
1: En ja, daar hebben we eigenlijk de hele clip op geschoten.
0: Kijk, oké, fantastisch. En zelf ook nog zeggenschap over gehad, over de regie, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus
1: ik
0: wel,
1: heb zelf een beetje bedacht ook van, ik wil het sowieso op een strand hebben, want ik zing in het liedje zelf dan, het was Fiesta op de Playa. Nou, ja, dus het feest op het strand.
0: Lijkt mij toch wel dat je daar op het strand moet staan natuurlijk met je clip. Ja,
1: dus dat dacht ik dus ook zo over. Ja. Toen zijn we toch zo een beetje op dat strand terechtgekomen.
0: Ja, precies. Nou ja, heel logisch eigenlijk gewoon natuurlijk. Ja. Nou, en dat geeft dan de mensen ook gelijk het gevoel als ze naar de clip kijken. Dan denk je, dat is lekker. En zo hoort het. We gaan namelijk straks ook de clip erbij draaien op onze tv-kanaal en de website. Dus daar kunnen mensen gelijk meekijken en meegenieten van jouw clip. Dus dat is ook weer
1: helemaal leuk.
0: Overlekker. Hey, voordat we dat gaan doen, zijn er nog leuke toekomstplannen?
1: Ja, zeker. Ik heb in de toekomst dan al plannen voor wat nieuwe singles te laten maken natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus die gaan er zeker weten aankomen. Misschien dit jaar nog en anders sowieso volgend jaar.
0: Oké. Kijk.
1: En dat zijn eigenlijk een beetje de toekomstplannen. En hopelijk ooit een hit te pakken.
0: Ja. Dat precies. Dat zou toch heel mooi wezen. Hè? Dat zou ineens het gaat gebeuren. Maar ineens kan hij een keer klappen natuurlijk. Dat je denkt van, dus dit is hem. Toch? Ja, het kan zomaar gebeuren.
1: Ja, maar, zeker. Ik hoop dat het gaat gebeuren, maar daar gaan we natuurlijk gewoon voor.
0: Ja, toch? Precies.
1: Het is altijd mis.
0: Juist. Dat is ook zo. Ja. Hey, ook nog eventjes, voordat we de clip gaan draaien, nog eventjes, waar kunnen mensen jou allemaal bereiken, volgen, noem maar op?
1: Ze kunnen mij allemaal bereiken op mijn social media's, Facebook, Instagram en TikTok. Ik denk als je Jorda invult, dat je me wel kan vinden.
0: Oké.
1: Dan kun je ook mijn e-mailadres vinden en dan kun je mij eigenlijk wel bereiken voor een boeking of iets. Of,
0: kijk, fantastisch.
1: Ja,
0: precies. Als mensen jou wel zien zitten, dan van die wil ik op mijn feestje, dan kunnen ze dat altijd doen op jouw op jouw website, toch? Ja.
1: Ja, zeker.
0: Okay,
1: en ik sta ook op Showbird, dan kunnen ze me ook vinden.
0: Oh, kijk. Kijk. Want dat is ook een hele belangrijke.
1: Ik ben bijna vergeten, hè?
0: Ja, precies. Die is ook wel heel belangrijk. Ja, precies. Oké, hij staat helemaal voor je klaar. Je mag hem aankondigen. Ga je gaan.
1: Nou, dames en heren, goedemiddag. Mijn naam is Jorda van Doorn en hierbij mijn nieuwe single Poor van Voor.
0: Oké, bedankt en tot je volgende. Hoi.
1: Hoi.

Ja hoor, en dat was Django Wagner samen met Frans Bauer. En heb je al genoeg genoten? Nou, we zijn nog niet klaar met het programma, dus ik heb nog meer voor je, Beto. Dat kan nog meer gebeuren. En straks natuurlijk nog een interview. Een interview aan de telefoon. Straks nog Frank Smeekens. En hij heeft ook weer een nieuwe plaat gemaakt, dus daar willen we natuurlijk ook alles van weten. Maar eerst nog eventjes nog eens een plaatje dat je denkt van ja, maar dat is ook een lekker plaatje. We gaan eens eventjes terug naar de jaren 70. Want in de jaren 70 werd er ook fantastisch veel gemaakt. En ook ongelooflijk veel leuke gezellige nummertjes. We gaan eventjes naar een man. Ja, die heeft allemaal plaatjes gemaakt eigenlijk. Die een beetje stijldans. Een beetje quickstep, foxtrot en alles daaromheen gemaakt heeft. Ja, waarom? Ik weet het niet. Maar hij vond het wel leuk. Zoals deze. Dit is er eentje die ik ook wel vaak bij feestjes draai. Als mensen zin hebben in een foxtrotje. Want hier is natuurlijk Nico Haak en Foxy Foxtrot. MUZIEK

0: Ja hoor, Nico Haken en Foxy Foxtrot. Foxtrot, ja.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Jazeker, het laatste interview gaan we doen. En die doen we met Frank Smeekens. We gaan eens eventjes contact leggen. We gaan hem eens even bellen. Kijk, en dat is mooi. Even kijken. Hallo Frank, hallo. Oké. Ineens, dan is die weg. Ja, misschien belt hij wel terug. Dat ken ik ook natuurlijk nog. Maar... wat gebeurt er allemaal? Ja, dat kan altijd gebeuren. Dat kan, ik weet het niet, maar we gaan het gewoon nog een keer proberen.

0: nog steeds op zoek naar Frank Spekers. Kijken of hij nu ontneemt. Misschien hij nog een stapje tussendoor. Kan ook natuurlijk.
1: Goedendag. Ja, dit is de voicemail van...
0: En nu? Ja, dat is altijd... Wat gebeurt? Wat? Nou ja, het is toch de tijd dat ik hem aan de lijn zou moeten hebben. Dus, wat zullen we hiermee doen? We zullen hem, weet je wat, zullen we anders gewoon... Ja, ik ken natuurlijk van alles zijn natuurlijk. Zullen we nog één keer... Drie keer scheepsrecht, zeggen ze altijd, hè? Ja, zullen we nog één keer doen? We gaan nog één keer proberen.

Hallo? Frank? Frank Smeekens? Ben je daar? Hallo? Ja, ja. Niks te horen. Oké. Ja, wat doen we? Ja, wat doen we hiermee? Even kijken hoor. Ja. Ik weet het toch ook eventjes niet. Misschien, ja. Ja, ik weet het niet. Moeilijk, hè, met zoiets. Ja, wat zou ik zeggen? Wat zou ik doen? Luisteraars. Wat zouden jullie doen? Gewoon draaien. Gewoon even draaien. En dan, we zien het wel klaar. En boem. Dat kan natuurlijk ook. Ja, gewoon zonder interview, weet je wat. Ik ga hem gewoon draaien. Want ja, dat kan natuurlijk voor alles aan de hand zijn natuurlijk. Je weet het allemaal maar niet. En weet je wat, dan gaan we hem gewoon, dan draaien we gewoon. En dan doen we, draaien we hem zonder interview. Dat kan natuurlijk ook. Ja, er is iets wat, I don't know. Ik heb hem, 3 keer geprobeerd. En dan zou je zeggen, 3 keer scheepsrecht, maar deze keer niet. Frank Smeekens, hier is de nieuwste van hem. Hier is Lekker met je dansen.

Ja, en dat was hem alweer. Nummers gaan fantastisch. We gaan naar Hommelstel. Dit was die van Dave Dekker en Vespa. Het is inmiddels bijna 10:50 geworden. En we hebben nog 10 minuten te gaan voor deze uitzending van deze 9 augustus 2026. Deze fantastisch mooie dag waar je heerlijk iets buiten kan doen gewoon. Want het is fantastisch mooi weer. Dus laten we lekker aanstaan, want wij hebben alleen maar lekkere muziek hier bij Radio Alsmeer. We gaan eventjes terug naar de jaren 90. En dan vinden we die van Bert Herink. Vind ik ook altijd zo lekker. Doe wat je wil.

0: Ja hoor, en dat was met of zonder jou van natuurlijk Tina Martin. Het is de laatste van Quincy, hier is De Verlangen.
1: Zwoele zomeravond, verschrikkelijk cliché.
0: Tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10.

0: Goedemiddag. Van harte welkom weer bij een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. De fonkelnieuwe lijst ligt weer voor me, gedateerd zondag 9 augustus 2026. De lijst van deze week heeft gelukkig weer één nieuw binnenkomer. Vorige week was dat ook al het geval, maar de twee weken daarvoor bleven alle platen nog binnenboord. Is deze week wel slecht nieuws voor Martin Garrix samen met Ed Sheeran. 6 weken stonden ze in de lijst, maar ze kwamen nooit hoger dan nummer 8. Vorige week stonden ze nog op het randje op nummer 10. Deze week uit de lijst verdwenen met het nummer Repeat It. Nou, dat gaat niet meer op. Het wordt niet meer herhaald. Deze week hoor je ze niet meer terug in de Nederlandse top 10. Top 3 van vorige week. 3 bleef 3. Justin De Wild met Cheerio. 2 bleef 2. Another en 54 Ultra en Talk To You. En vorige week voor de 4e week bovenaan op nummer 1. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Is dat deze week nog zo? De nieuwe rangen en standen. Je hoort ze tussen nu en 3 uur. En zoals elke week beginnen we de lijst weer helemaal onderaan. Daar vinden we Bente deze week. Vorige week stond ze nog op 9. Ze staat al 6 weken in de lijst genoteerd, maar we gaan weer aftellen. 3, 2, 1 zakt deze week van 9 naar
1: nummer 10.

0: met jou.
1: De eerste en enige nieuw binnenkomer van deze week staat op naam van Flair. Flair begon 4 jaar geleden als hobbyproject van vrienden Max van der Scheer en Boris Wendholt. Op het podium noemen zij zich Max Lorenzo en Holti. In de eerste instantie waren ze niet heel serieus bezig. Maar dat veranderde toen ze producer Yves Springer ontmoetten. Als trio trad Flair op tijdens veel grote festivals in Nederland. En 2 jaar geleden deden ze zelfs een eigen clubtour. In die periode gebruikte Bol.com de track Zomer van Flair in een reclamecampagne. Een hit scoorden ze toen nog niet, maar dankzij dit nummer, Door het oog van de nacht, wat je zojuist hoorde, staan de Hagenaren nu voor het eerst in onze Nederlandse top 10 genoteerd. De track is mede geproduceerd door Arno Krapman, die veel hits van onder andere Suzanne Freek en Cloud schreef en produceerde. Door het oog van de nacht van Flair is de enige nieuw binnenkomer deze week. Ze staan eerste weeks op nummer 9. Straks de nummers 8 tot en met 1 van de Nederlandse top 10. Eerst gaan we even een kijkje nemen in de tipparade. MUZIEK.

0: Feestje op mijn graf. Nieuwe single van The Opposites. Eindelijk is er nieuwe muziek van The Opposites. Feestje op mijn graf. Zo heet de eerste gezamenlijke single van Twan en Willem in 13 jaar tijd. In 2019 begonnen ze weer voorzichtig met optreden. Ze waren in 2022 de headliner op Lowlands. Ze deden vervolgens nog eens een flinke run shows. Maar het was wachten op nieuwe muziek. En nu is daar Feestje op mijn graf. Hun eerste single dus. Sinds 13 jaar geleden hun hitalbum Slapeloze Nachten uitbrachten. Dit Feestje op mijn graf is een optimistisch liedje, maar wel eentje die ook raakt aan vergankelijkheid en de dood. Willem zegt daarover: het past bij de levensfase waarin we zitten. Allebei zijn we vader, dan ga je het leven op een andere manier bekijken. Je ziet dat je eigen ouders ouder worden. Je hebt het gezien, het is toch allemaal wel bijzonder wat we aan het doen zijn. En dat feestje, dat zijn we nog steeds aan het vieren. Maar we zijn ons ook heel bewust, er is een eindstreep. En Twan die zegt, het is ook gewoon een partyliedje, maar wel met een knipoog. Niet iedereen die hier 20 jaar geleden stond te partyen, die is er nog. Laten we een shotje op ze doen. Er ligt meer nieuwe muziek op de plank, zo zeggen de twee, waar we waarschijnlijk dit jaar al meer van kunnen horen. Feestje op een graf van The Opposites hoorde je nu al. Het is voor nu nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Snel door met de top 10 van deze week. Met nu een zakker. Robert van Hemert en Donnie. Ze staan al 23 weken in de lijst. Vorige week op nummer 7. Deze week staat Moet dat nou een plaatsje lager op.
1: Nummer 8.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. Chris Cross Amsterdam kiest weer eens voor een bewerking van een populaire Engelstalige track uit andere tijden. Op 6 december 1969 stond er een fictieve band genaamd Steam bovenaan de Billboard Hot 100 in Amerika. Steam werd een zogenaamde one-hit wonder, maar niet in ons land. Het nummer groeide uit tot een cultsong die voor diverse muzikale afscheidsfeestjes en op voetbaltribunes werd ingezet. DJ's van zeezender Radio Veronica, Lex Harding, Rob Oud en Jan van Veen, brachten als Los Piratos een versie uit dat een klein hitje werd. En Bananarama nam in 1983 ook een versie op die de Britse top 5 haalde. En nu is er in 2026 dit My Oh My van het inmiddels tot duo verworden Chris Cross Amsterdam, die volgens hun socials hun superteam compleet hebben. De Braziliaanse zangeres Luisa Sonza begon in haar tienerjaren met covers op haar YouTube-kanaal en heeft inmiddels al zo'n 3 studioalbums uitgebracht. En ook Fransman Willy William, de kampioen van anderstalige hits, is van de partij op dit My Oh My. Nou, dan is het feestje toch wel compleet. My Oh My kwam vorige week nieuw binnen op nummer 8. Deze week stijgen ze 1 plekje naar nummer 7. Zo dadelijk de nummers 6 tot en met 1 van de Nederlandse top 10. Eerst maar weer eens even een kijkje nemen in de tipparade.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

Russo en Mart Hoogkamer. En dat pakt mij. Producer Russo en volkszanger Mart Hoogkamer. Ze verrassen met deze gezamenlijke track getiteld Pakt mij. Het nummer is een onverwachte maar aanstekelijke mix van strakke urban beats en het traditionele Nederlandse levenslied. Hoewel de beide artiesten uit compleet verschillende werelden komen, smelten de moderne productiestijl van Russo en de krachtige volkse vocalen van Hoogkamer naadloos samen. Het resultaat is deze energieke crossover die moeiteloos de brug slaat tussen de club en de stamkroeg. Pak mij van Russo en Mart Hoogkamer is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Zo dadelijk gaan we verder met de top 10 van deze week. Eerst nogmaals een kijkje in de tipparade.

0: haat, breek ik die van jou.
1: Nieuwe single van Emma Heesters. En die heet Hartebreker. Dit voorjaar sloot Emma Heesters haar theatertour af. De tour die ze eerder wegens ziekte moest uitstellen. Ze zegt, waar ik de vorige keer moest stoppen, ging ik verder. Het is goed gegaan. Ik ben heel blij dat ik de tour heb kunnen afmaken. Eerdere singles van Emma, zoals Alles Wordt Beter en Meisje uit de Klas, waren nog droevige nummers, maar nu is er het dansbare Hartebreker. En bij de titel denk je misschien aan een heartbreak song, maar dat is niet zo, zo legt Emma uit. Ze zegt, het gaat eigenlijk over hoe een vrouw ook een playboy kan zijn. Dit is de eerste zomer in tijden voor mij dat ik 100% single ben, dus het is ook even aftasten voor mij hoe dat gaat zijn. En ook voor de tweede helft van het jaar zit Emma al vol met plannen. Ze zegt daarover... The Voice Kids komt eraan, de streamers. Maar het is natuurlijk ook leuk om met vriendinnen leuke dingen te doen. Het wordt voor mij een combinatie van werk, maar ook van genieten van het leven. Hartebreker, de nieuwe single van Emma Heesters, is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Rap verder met de top 10 van deze week, met nu... De tweede keer dat we Robert van Hemert tegenkomen. Met zijn zandloopster blijft hij deze week staan op...
2: Nummer 6.

6 blijft 6 en 5 blijft 5. Robert van Hemert, de tweede keer dat we hem tegenkomen in de lijst. Eerder hoorden we hem al op nummer 8, samen met Donnie. En mooi werd dat nou. Langs genoteerde plaats 23 weken in de lijst. Met Zandloopster staat Robert 8 weken in de lijst. Deze week 6 blijft 6. En ook 5 blijft 5. Roxy Dekker ook nu 5 weken in de lijst. 3 keer een 5 op een rij dus. Superstar gaat niet op of neer. Zo dadelijk de nummers 4, 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10 van deze week. Eerst gaan we voor de laatste keer vanmiddag nog even een kijkje nemen in de tip.

0: Yves Berendsen en zijn nieuwe single, Misschien is het tijd. Met deze nieuwe single voegt Yves deze zomer weer een nieuwe titel toe aan zijn repertoire. Yves behoort de afgelopen jaren tot de meest succesvolle artiesten binnen de Nederlandstalige muziek. En sinds zijn doorbraak met Zin in jou en het enorme succes van Terug in de Tijd groeide hij uit tot een vaste waarde op de grote podia met uitverkochte concerten in onder meer AFAS Live en de Ziggo Dome. Ook recente singles als Alleen met jou, Nachtenlang, Hoe zou het zijn geweest en Droom jij over mij vannacht onderstrepen zijn productiviteit en brede populariteit bij het Nederlandse publiek. En daarnaast verscheen in 2025 zijn tweede album, getiteld Voor Altijd, waarmee hij zijn positie binnen het genre verder verstevigde. Met een druk tourschema, nieuwe muziek en opnieuw twee concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Die zijn op zaterdag 14, zondag 15 november. En daarmee blijft Yves Berendsen een van de bepalende namen binnen de hedendaagse Nederlandstalige popmuziek. Misschien is het tijd. De nieuwe single van Yves Berendsen is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Rap verder gaan we nu met de top 10 van deze week. De nummers 4, 3, 2 en 1 staan op je te wachten. Met nu, nog steeds razend populair, de plaat van Idly, Ronnie Flex en Frenna. 9 weken staan ze in de lijst met het nummer populair. Ze blijven alleen wel staan deze week op...
1: Nummer 4.

nog steeds populair. Idly, Ronnie Flex en Frenna. 9 weken nu in de lijst. Het nummer populair blijft deze week staan op nummer 4. Zo dadelijk het erepodium, de nummers 3, 2 en 1. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? Is er iets veranderd op het erepodium? Jazeker. Wat dat is, dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met Lois Lane. De Nederlandse band rond de zussen Suzanne en Monique Kleeman. Lois Lane werd in 1984 opgericht. De band is genoemd naar de stripfiguur Lois Lane. De vriendin van Superman. De debuutsingle Break It Up verscheen halverwege 1987, maar bleef steken in de tipparade. In het voorjaar van 1988 zongen de meiden de titelsong Amsterdamd voor de gelijknamige speelfilm Amsterdamd. En vervolgens werd de single My Best Friend een bescheiden hitje. De grote doorbraak kwam met het nummer It's the First Time van hun debuutalbum, simpel getiteld Lois Lane. In onze Nederlandse top 10 van toen stond It's the First Time vanaf eind mei 1989 13 weken genoteerd, waarvan 6 weken op nummer 2.

0: eind mei 1989. It's the First Time van Lois Lane. Stond 13 weken in de Nederlandse top 10 genoteerd, waarvan 6 weken op nummer 2. Het werd al die tijd van de nummer 1 positie gehouden door Gerard Joling. No More Bolero stond toen wekenlang op nummer 1, waardoor Lois Lane genoegen moest nemen met 6 weken op nummer 2. Terug naar 1989 met It's the First Time. En van 1989 gaan we nu naar het heden. Zondag 9 augustus 2026. We zijn toegekomen aan het erepodium, de medailleverdeling. Zijn er wat wisselingen op de treetjes van het erepodium? Jazeker, want wie staat er op 1? Wie staat er op 2? En wie staat er op...
1: Nummer 3.

0: De vogeltjes fluiten nog steeds voor Justin de Wild. Zijn Cheerio staat al 14 weken in de lijst, waarvan ooit 8 bovenaan op nummer 1. Deze week houdt hij nog steeds stand op het erepodium. Hij blijft staan op nummer 3. Dan de nummers 2 en 1. Het wekelijkse gevecht duurt al weken. Another en Fishing for Ultra en Rutger van Barneveld strijden om die nummer 1 positie. Is het dan deze week gelukt voor Another?
1: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: Het is gedaan voor Rutger van Barneveld. 4 weken lang stond hij bovenaan op nummer 1. Maar nu is hij toch een treetje gezakt met zijn zwoele zomernachten. Hij zakt van 1 naar nummer 2. Wie staat er dan op nummer 1? Gaat hij zo vertellen. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Zo dadelijk de nummer 1 van deze week. Eerst even een overzicht van de nummers 10 tot nummer 2. Zoals je die de afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. 1 plaat zat daar niet meer bij. Dat was die plaat van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It stond 6 weken in de lijst. Ze kwamen niet hoger dan nummer 8. Vorige week nog op het randje op nummer 10. Nu uit de lijst verdwenen. Nu op het randje Bente. Zij zakt 1 plekje van 9 naar nummer 10. Met het nummer 321. De eerste en enige nieuw binnenkomer van deze week vinden we op nummer 9. Staat op naam van Flair uit Den Haag. Het nummer heet Door het oog van de nacht. Romert van Hemert, de eerste keer dat we hem tegenkomen. Nu samen met Donnie. Moet dat nou, zakt van 7 naar nummer 8. En ze hebben een plekje gewisseld met Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willie William. Het nummer My Oh My stijgt van 8 naar nummer 7. 6 blijft 6, tweede keer voor Robert van Hemert in de lijst. Zandloopster. En 5 blijft 5, Roxy Dekker en Superstar. 4 blijft 4, Idly, Ronnie Flex en Frenna en Populair. En 3 blijft ook 3, Justin de Wild en Cheerio. En dat betekent dat de nummers 2 en 1 een plekje hebben gewisseld. Rutger van Barneveld hoorde je zojuist met zwoele zomernachten. Hij zakt van 1 naar nummer 2 na 4 weken op nummer 1 gestaan te hebben. De nieuwe nummer 1 is eigenlijk niet zo nieuw. Want eerder dit jaar stonden ze al 2 weken bovenaan. Maar ze moesten toen ooit plaatsmaken voor achtereenvolgens Justin de Wild en Rutger van Barneveld. Maar ze zijn weer terug op het erepodium, het hoogste treetje daarvan. Another, samen met 54 Ultra. Het nummer Talk to You stijgt deze week weer een plekje. Hoger kunnen ze niet. Van 2 naar

0: Straks, na het nieuws van 3 uur, 2 uur lang, een eeuw geleden, non-stop. Met de beste en leukste muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90.
1: Een eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen 1.5 uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. De loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesser.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange Zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kenahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botik van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Radio Aalsmeer, nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
3: Ja, goedenavond allemaal. We zijn er weer.
4: Jongen.
3: En ik ben heel blij met de airco in de studio vandaag. Echt wel. Ik vond het wel knap warm vanmiddag.
4: Oh, dat was niet te geloven, zeg.
3: Maar ja. Ik had hem ook even een paar graden kouder gezet. Dan misschien strikt noodzakelijk. Ik maar om even af te koelen.
4: Ik dacht het al.
3: Ja, ja dacht, ik kwam binnen en meteen met kippenvel.
4: Zo dan. Maar wel lekker hoor.
3: Ja, het is heel fijn dat we nu de airco in ieder geval hebben hier. En ja. Dat het gewoon ook weer is om airco aan te zetten.
4: Dat
3: ja,
4: zo,
3: toch?
4: Ja.
3: Ik bedoel, ja, een paar graden minder mag wel voor mij.
4: Ja, maar we moeten
3: goed,
4: niet
3: we moeten ook niet
4: zeuren.
3: lopen piepen over alles.
4: Een beetje water, dat mag ook wel.
3: Ja, precies. Maar dan bij voorkeur 's nachts.
4: Ja.
3: Dan hebben wij er geen last van.
4: Nee, precies.
3: Goed, wij gaan aan de slag met onze regionale helden vandaag. Dat is alweer de derde keer dat we dat doen.
4: Dat is wel leuk.
3: Dus wij gaan bands en artiesten draaien die een bepaalde regio van Nederland vertegenwoordigen. En we gaan weer kriskrassen door het land. We gaan van Limburg naar Noord-Holland, van Friesland naar Zuid-Holland. Drenthe komt ergens voorbij zeilen. En dat doen we allemaal in een uurtje.
4: Ik vind het heel knap.
3: Ja, leuk hè?
4: Ik ben hier vandaan in Limburg, is het wel 1,5 uur, dus ik weet het niet. Maar,
3: nou, daar beginnen we vandaag wel.
4: Oh.
3: We beginnen in het zuiden van het land.
4: Okay.
3: En oorspronkelijk werd in 1990 dit plaatje uitgebracht. Maar toen deed het nog niet zo heel veel. Het werd opnieuw uitgebracht in 1996. En waarom en hoe, daar kom ik zo nog wel even bij. Want dat was een live uitvoering. En Rowan Hazen brengt het nummer Limburg dus uit. Geschreven door frontman Jack Poels. In 1990 kwam het dus oorspronkelijk uit. Maar goed, eigenlijk kunnen we hem beter op de konto van 1996 zetten als uitkomstjaar. Want dat was het moment waarop heel Nederland er eigenlijk bekend mee raakte. Het is een echte ode aan de provincie Limburg. En misschien nog wel veel meer aan het Limburgs dialect. Ja, het is nog steeds een dialect. Er gaan in Limburg heel veel stemmen op om dat ook erkend te krijgen als officiële taal. Ik weet dat Huub Stapel daar onder andere mee bezig is. Maar vooralsnog is alleen het Fries echt erkend als officiële taal.
4: Is dat zo?
3: Ja.
4: Oh, dat wist ik niet eens.
3: Ja, Nee, officieel zijn we in Nederland tweetalig. Net zoals de Belgen dat ook hebben. Die zijn volgens mij officieel zelfs drietalig.
4: Nou, snap ik hem. Waarom moet ik die gasten niet verstaan? Maar dat is met die Limburgers eigenlijk ook zo.
3: Ja, precies. Ja, het is inderdaad wel als Limburgers echt Limburgs gaan praten. En ze doen dat ook nog een beetje vlot. Ja, dan kom je er niet meer uit hoor, wat ze zeggen. Op schrift kom ik er een heel eind mee. Net als met het Fries. Daar kan ik best een heel eind volgen. Maar het moet niet te snel gaan, want dan raak je me wel kwijt hoor. Het nummer komt dus eigenlijk al uit zelfs 89, toen werd het geschreven. Werd uitgebracht in 1990. Maar Rowan Hesse die trad in 1996 op in Paradiso samen met het Metropoolorkest. Het was onderdeel van een project, With a Little Help from My Friends heette dat. En daarbij gingen diverse popartiesten optreden samen met dat klassieke orkest. Was een supergroot succes. En het grappige is dat zij dus aan de beurt waren. Zij deden twee nummers geloof ik en Limburg was daar één van. Daarna was de Golden Earring aan de beurt. Maar zelfs tijdens het optreden van de Golden Earring werd nog steeds het refreinzinnetje uit Limburg gezongen. Het is een kwestie van geduld.
4: Ja.
3: Nou, dat vind ik wel grappig.
4: Ja, dat is
3: dat zelfs iets als de Golden Earring niet in staat is om dat zinnetje uit te krijgen. Dus uiteindelijk was dat zo'n succes dat ze die live versie ook uit gingen brengen. En sindsdien staat Rowan Hesse landelijk op de kaart.
4: Ja.
3: Over de band zelf dan. Want die naam, ja, dat oogt voor ons noordelijke westerlingen toch een beetje vreemd. Hè? Dat Rowan Hesse. Wat zeg je nou eigenlijk? Nou, dat ga ik toelichten. Het dorp waar de band vandaan komt, dat heet Amerika. En daar gaat een lokale legende rond. En nog niet eens zo'n hele oude legende. Van 1853 tot 1947 leefde daar een zekere Christian Hesen. Met een S wordt dat geschreven. En een N op het einde, dus niet helemaal hetzelfde. Die legende op zich is best heel interessant om eens in te duiken. Ik heb natuurlijk de tijd niet om het allemaal uit te gaan leggen, hè, maar ga er vooral na de uitzending zelf eventjes induiken. Zoek het eens op, want het is wel een leuk verhaal. Wat ik erover kan zeggen is dat hij in het lokale dialect dus Rowan Hesse werd genoemd. Wat zich uiteindelijk een beetje laat vertalen als ruige Hesen. Nou, dat Hesen dat werd na verloop van tijd een beetje Hesse. Dat verbasterde je dan op een gegeven moment een beetje. Maar dus dat Rowan, dat betekent eigenlijk gewoon ruig of ruw. En hij had dus ook wel het uiterlijk dat daarbij paste en wat daarvoor zorgde. En dan denk ik dat ik het nog vrij beschaafd vertel. Hij miste een oog, had daar geen ooglapje voor of zoiets. Dus dat zag er toch een beetje bijzonder uit. Had een ruwe baard, een krassende stem. Hij droeg vodden van kleding die met ijzerdraadjes bij elkaar werden gehouden. Ondanks dat alles is hij toch getrouwd. Wel met een zogeheten destijds afgedankte vrouw. Dat was een weduwe.
4: Een afgedankte vrouw.
3: Ja, zo zien we dat gelukkig inmiddels niet meer. Maar in die tijd was dat toch een beetje tweede keuze. Hè?
4: Ja. Ja.
3: De weduwe Maria. En hij kreeg met haar maar liefst 5 kinderen. Ik weet niet in hoeverre zij daar daadwerkelijk wat over te zeggen heeft gehad. Want ook dat was nog niet echt aan de vrouw om daar nee in te kunnen zeggen. Je werd gewoon geacht je been open te gooien. En zo is het. Zij woonden in een door hem zelf gebouwde plaggenhut aan de rand van het dorp. En het gekke is dat ondanks die bijnaam en ondanks hoe hij eruit zag, kreeg hij door het dorp toch wel bepaalde magische krachten toegedicht. Hij zou mensen hebben geholpen door hun brandwonden of kneuzingen weg te bidden bijvoorbeeld. Hij werd niet per se gemeden door de rest van de dorpelingen. Sterker nog, bij bijzondere omstandigheden kwamen ze juist naar hem toe in de hoop dat hij er iets aan kon doen. Nou, dat vind ik wel apart, op zijn minst. Goed, de band koos dit uiteindelijk als hun naam. Voornamelijk gewoon omdat het best wel lekker bekt. Rowan Hesse klinkt gewoon wel oké. Ze hebben wel een nummer over hem geschreven. Maar daarin wordt hij echt wel veel meer geromantiseerd dan dat hij daadwerkelijk was. Daarin is het meer een soort van, ja, wat je ook met piraten nu een beetje ziet gebeuren, weet je wel. Er wordt een bepaald ideaalbeeld geschept, wat natuurlijk niet helemaal past bij de realiteit. Aan de andere kant, hij stierf pas in 1947, dus we weten relatief veel over hem. Want dat is eigenlijk nog helemaal niet zo gek lang geleden. Hè? Dat is minder dan 80 jaar terug. Dus
4: ja, precies.
3: Hij werd wel erg oud. Zeker voor die tijd.
4: Ja, ik wou net zeggen.
3: Ondanks die algehele leefstijl die niet bepaald de meest verantwoorde was. Ik bedoel, hij zoop ook aardig bijvoorbeeld. Om nou te zeggen dat hij nou alleen maar van groente leefde. Nee, hij stroopte en jaagde zelf behoorlijk wat in de bossen rondom Amerika. Maar hij overleed dus pas op 93-jarige leeftijd. Nadat hij al 20 jaar inwoonde bij zijn jongste dochter Nel en haar echtgenoot. Nou, ik weet niet of Nel zich daar vooraf van gerealiseerd had wat ze zich op haar hals haalde. Misschien niet per se dat dat nog 20 jaar zou duren. Maar goed, we gaan er wel mee beginnen. Niet met de meneer Roan Heze, wel met de band. Het nummer Limburg.

0: Ja, kijk, en dan snap ik dus wel een beetje. Ik zei het net tijdens het nummer al even tegen jou. Ik weet niet wat Deering hierna ging doen.
1: Nee.
0: Maar als je zo het publiek hebt lopen opzwepen, dan kan ik me voorstellen dat als Deering dan daarna met een heel rustig nummer begint, dat ze in eerste instantie denken, ja dag, we waren net lekker aan het feesten.
1: Nou,
0: daar gaan we nog even mee door.
1: Ja, precies. Maar wat ik ook wel heel knap vind, is het is een kwestie van geduld dat heel Holland Limburgs lult.
0: Ja.
1: Maar dit was in Paradiso in Amsterdam.
0: Mm-hmm. En ja,
1: dat
0: er ging het natuurlijk
1: publiek daar zo mee krijgt.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, dat vind ik wel knap.
0: Nou ja, en het was natuurlijk, ik bedoel, Limburg en Amsterdam hebben geen veten met elkaar. Het is meer 010 en 020 natuurlijk, wat niet zo best met elkaar mixt. En dan nog vraag ik me af bij zo'n soort concert waar vanuit het hele land van alles op afkomt, hoe belangrijk dat nog is.
1: Niks,
0: goed,
1: niet.
0: Nee, dus ja, ach. Het was in ieder geval een zeer gezellig begin van onze uitzending, ja, vind ik. Wij gaan van Limburg nu naar Zuid-Holland. Naar een redelijk nieuwe song. Die komt uit 2024 en werd uitgebracht door Samantha Steenwijk, die daarmee Rijswijk vertegenwoordigt.
1: Dat is echt wel Zuid-Holland.
0: Dat is zeker Zuid-Holland, ja. Ik weet er alles van. Wij kennen Samantha natuurlijk onder andere van haar deelname aan talentenjacht zoals Bloed, Zweet en Traan in 2013. Daar werd gezocht naar de nieuwe volkszanger of zangeres van Nederland. En daarna deed ze ook mee aan The Voice in 2017. Bij Bloed, Zweet en Tranen werd ze derde. Maar van degene die de eerste en de tweede plaats behaalde, ja, het is mijn stijl niet helemaal. Dus misschien klets ik onzin, maar hebben we volgens mij niet zo buister veel meer gehoord. Jason Bouwman en Rijn Merga.
1: Al sla je me helemaal achterstevoren, ja, ik zou het niet weten.
0: Nou ja, het is ons beide genre niet helemaal. Nee. Dus we kunnen ernaast zitten. Ja. Laat het ons vooral weten. Maar mij zeiden die twee namen in ieder geval niks meer. Wel van verschillende andere deelnemers aan datzelfde programma trouwens. Hè. Mick Harre, Yves Berendsen, Wesley Bronkhorst, John West, Tino Martin. Mwah, dat zijn inmiddels toch ook wel landelijk bekende namen geworden. Namen,
1: ja, dat sowieso.
0: Sommigen waren dat al wel een beetje in het partycircuit, maar ja, de meesten hebben daar toch wel wat aan overgehouden. Bij The Voice won ze ook niet. Jim van der Zee, die won dat seizoen. Overigens ook een hele fijne zanger. Mocht je het niet meer zo precies weten, zoek dan zijn nummer I Will Be The One of zijn cover van Vincent maar eens op. Na deze uitzending natuurlijk, niet nu meteen. Samantha werd tweede. Maar zeker vanaf dat moment is ze wel echt landelijk een bekend gezicht en een bekende stem geworden. En als ze vervolgens ook nog mee gaat doen aan allerlei quizjes op tv en programma's zoals Secret Duets, Dancing with the Stars, Beste Zangers, nou ja, dan ben je gewoon echt met recht een BN'er geworden.
1: Ja, dat sowieso.
0: En ze heeft ook wel echt een fijne stem. Ik ben meestal zelf niet zo heel erg van de zangeressen.
1: Het is niet alleen een fijne stem, maar het is ook nog eens een keer een
0: leuk mens.
1: Heel leuk mens.
0: Ja. Precies. Absoluut. Ja. Ja, ik ben meestal dus niet zo van de zangeres. Ik vind ze gauw schreeuwerig of schel. Maar dat iets wat heese wat bij Samantha erin zit, daar kan ik meestal wel heel erg blij van worden. En in 2024 kwam dus het nummer uit wat we zo gaan draaien. Nooit te laat. En eigenlijk is de gedachte achter het nummer heel simpel. De tekst is ook niet super ingewikkeld. Het draait vooral om het thema pluk de dag en het vieren van het leven. Want voor je het weet kan het voorbij wezen. Ze schreef dit nummer onder meer samen met Brace. En ik zou zeggen, laten we de gedachten van dat nummer allemaal maar eens wat meer omarmen. Want je weet maar nooit wanneer de laatste keer zal zijn. Samantha Steenwijk met Nooit te laat.

0: En zo is het.
1: Het is nooit te laat.
0: Ja, en dan gaan we naar het mooie Drenthe. Om er even een hele andere hoek van ons land even uit te lichten.
1: Ik weet het niet. Je bent ze niet allemaal zo op een rijtje afgegaan. Nee, het gaat weer van links naar rechts.
0: Niet. Dat is toch helemaal niet leuk. Beneden. We gaan gewoon dwars door elkaar heen. Ja, en als we dan over Drenthe hebben. Ja, dan denk ik in ieder geval altijd meteen aan de band Skik. Als vertegenwoordiger van de provincie. En van hun debuutalbum werd Op Fietsen meteen een flinke hit in Nederland. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want ook dit nummer wordt deels in een dialect gezongen. Maar ik moet wel zeggen dat in de 90's. Want ook dit nummer komt uit de 90's. Net zoals, wat hadden we net? Limburg.
1: Ja.
0: Deden dialectnummers het eigenlijk best nog wel oké in die 90's?
1: Nou, die doen het eigenlijk nog steeds wel heel erg
0: Weer. Ik denk dat ze een tijdje wel wat minder zijn geweest misschien, maar het is weer een beetje terug.
1: Ja, ik ben afgelopen juni natuurlijk weer naar het welbekende Assen geweest.
0: Ja.
1: En daar treedt dan op dat podium, er staan een paar hele grote podia's. En er is één podium wat altijd echt helemaal strotje vol staat. En dat is bij Mooi Wark.
0: Mooi Wark, ja.
1: En dat is echt Drenthe.
0: Ja. Nou dus, ja, dit ook hoor. Wat we nu gaan doen. Maar zeker weten dat dat ertussen hoort. Ja,
1: ja. Absoluut.
0: Ja, dat is, maar dat is ook zo'n niche band of zo. Weet je wel. Je moet het leuk vinden. Je vindt het of geweldig of je vindt het helemaal niks.
1: Ja, helemaal niks. Nee, dat klopt.
0: Er is niet echt een tussenweg
1: ik
0: in.
1: Ik moet ook zeggen dat ik het eigenlijk helemaal... Ja, het was super gezellig.
0: Het is op zo'n moment heel gezellig en leuk.
1: Op dat moment was het helemaal geweldig. Ja. Maar eigenlijk... Ja.
0: Je zet hem niet even op als je gewoon niet eentje op de bank zit, zeg maar.
1: Zeker niet.
0: Nee. Goed, we gingen naar de band Skik natuurlijk.
1: Ja.
0: Dit nummer, Op Fietsen, betekent ook gewoon daadwerkelijk op de fiets. En dat beschrijft eigenlijk een fietstochtje door zuidelijk Drenthe, waar frontman en schrijver van het nummer Daniel Lohuus woonde. En een klein stukje Duitsland. Wat ik grappig vond is dat er dus inmiddels ook een VVV fietsroute is gemaakt op basis van dit nummer.
1: Oh.
0: De Skikroute. Dus als je nog eens een keertje ergens die kant uitgaat en je hebt een goede fiets onder je kont, is misschien wel leuk om hem te rijden. Valt vast wel via de website van de VVV of ik weet niet, bestaan er nog VVV-kantoren?
1: Ik heb er geen flauw idee.
0: Ik ook niet, ik weet het niet. Maar goed, daar valt vast wel terug te vinden ergens. dus misschien is het een keertje leuk als je die kant uitgaat en je hebt zin en tijd om een stukje te gaan fietsen.
1: Ja.
0: Het nummer werd ook gebruikt voor twee televisiereclames voor respectievelijk pindakaas en een bank. De band bestond in totaal 10 jaar. Van 1994 tot 2004. Al moet ik daar eigenlijk aan toevoegen dat ze officieel nooit gestopt zijn. Maar sinds 2004 is er gewoon niks meer als band uitgekomen. En heeft Daniel Lohuus vooral op zijn solo carrière de focus gehad. Dus dat is gewoon een beetje een soort van stille dood gestorven, denk ik. De bandnaam zelf dan, die laat zich vanuit het Drents eigenlijk vertalen als schik of plezier, lol, een beetje zo'n soort woord. Ze stonden al 1,5 jaar nadat ze opgericht waren in het voorprogramma van Bon Jovi in Enschede.
1: Oh,
0: vind
1: dus
0: ik ook wel een aardige prestatie.
1: Ja, dat sowieso.
0: Is het vermelden wel waard.
1: Ja.
0: In 2000 hebben ze tijdelijk eventjes hun traditie verbroken om nummers in het Drents te maken. En brengen ze een album uit in zogeheten, nou ja, normaal Nederlands, zoals dat dan heet. ABN is misschien net even een stap te ver, maar in ieder geval voor het hele land verstaanbare teksten. Daarna keerden ze toch weer terug op het Drents, maar dus niet zo heel erg lang meer. Want sinds 2004 weten we gewoon eigenlijk geen nieuw materiaal meer aan de band toe te kunnen schrijven. We gaan hem doen nu. Op Fietsen dus, van Skik.

0: Hij is niet alleen de banden vol met wind.
1: Nee.
0: Hij is ook de longen vol met wind op die mondharmonica.
1: Ja.
0: Ja, gezellig liedje vind ik het toch altijd. Ik word er altijd wel happy van.
1: Nou ja, ik vind het instrumentale stuk eigenlijk toch het mooiste stuk wat ertussen zit.
0: Ja, de rest versta je niet zo goed.
1: Nee, daarom. Dat sowieso niet.
0: Ja, dat helpt ook inderdaad. Ons volgende liedje dan gaat in dit geval Utrecht vertegenwoordigen. En dan eens niet met het inmiddels overbekende Mag ik dan bij jou, maar wel Claudia de Breij. Met een liedje dat bij iedereen die kinderen heeft waarschijnlijk wel een gevoelige snaar zal raken. Want het liedje heet eigenlijk simpelweg Jouw Liedje. Maar het beschrijft vooral hoe de dag van de geboorte van je kind je verandert en wat die eerste momenten met je doen. Ik kan verder niet zo heel veel vinden over de achtergrond van het liedje, omdat dit uit een van haar programma's komt en zij haar muziek eigenlijk altijd samenschrijft met twee specifieke heren. Dat doet ze al 20 jaar volgens mij. Dus die krijgen de credits voor het schrijven, zowel de muziek als de tekst. Ja, ik kan dus eigenlijk niet eens precies vinden wanneer ze dit heeft opgenomen. De vroegste vermeldingen van het liedje die ik online kan vinden zijn uit 2011. Dus ik zou denken dat het een jaar daarvoor zo'n beetje uitgekomen is op een verzamelalbum of op een registratie van een voorstelling. Het blijkt, en terecht trouwens, een heel populair nummer om daar delen van voor te gebruiken voor geboortekaartjes.
1: Oh.
0: En als je zo meteen gaat luisteren, zul je ook wel snappen waarom. Want er zitten best wel wat rake zinnetjes in waarvan ik me voor kan stellen dat je er 1 of 2 regels gebruikt voor op het geboortekaartje. Over Claudia zelf kunnen we natuurlijk wel 3 uitzendingen maken. Want mijn hemel, wat heeft die vrouw allemaal gedaan? Maar dat gaat natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Dat past ten eerste niet bij het thema van vandaag.
1: Nee,
0: bovendien geven we nooit 1 iemand zo uitgebreid het podium, behalve bij onze regionale rockers. En zelfs dan pakken we nog het podium met andere artiesten erbij. Dus doen we toch altijd een beetje gevarieerd. Ik ga dus een zeer beknopte mini-bio proberen te geven voor Claudia. Want het is wel de eer waard om gewoon eventjes een aantal dingen te benoemen. Want het is echt zo'n 1000-poot. Zo iemand die eigenlijk gewoon alles kan.
1: Ja,
0: ze kan schrijven, ze is grappig, ze schrijft columns en boeken. Ze is ook collega radiomaakster. En nog steeds maakt zij tijdens haar shows als cabaretière ook muziek daarbij. Dus heel veel, eigenlijk de meeste liedjes die zij heeft, zijn nooit als liedje bedacht om uit te brengen.
1: Nee, die komen allemaal uit de show.
0: Ja, precies. Het is altijd in de show voorbij gekomen. Dus de mensen die hier meer over weten, hebben ongetwijfeld dan een show van haar bijgewoond. Qua achtergrond van het liedje zelf dan. Zij was de eerste vrouwelijke cabaretière die de oudejaarsconferentie ging doen. Overigens pas in 2016. Vind ik vrij schandalig dat er daarvoor nog nooit een vrouw die kans gekregen heeft. Want
1: er zijn er meer
0: die daar echt wel voor in aanmerking zouden zijn gekomen. Ik noem hem Brigitte Kaandorp bijvoorbeeld, om er even 1 iemand eruit te pikken.
1: Ja, ze moeten het ook wel willen. Hè?
0: Dat ook. En als we dan kijken naar de verschillen tussen Claudia en Brigitte. Brigitte die gaat zich niet zo heel erg met de actualiteiten bezighouden. Dat
1: nee,
0: is veel meer.
1: Die heeft alleen maar een heel zwaar leven.
0: Dat ook, ja. Goed. Dan heeft zij ook een lijflied gemaakt voor het Nederlands vrouwenvoetbalelftal. En dat heet Zie die Leeuwinnen. En dat blijft nog steeds in de kleedkamer en bij alle evenementen die rondom het elftal spelen nog steeds gedraaid te worden.
1: Ja.
0: Zij begon als radio- en televisiemaakster bij het station Stadsomroep Utrecht. Weer zo'n voorbeeld, hè, van lokale media die dus best wel een aardige, belangrijke stap kunnen zijn in iemands carrière.
1: Jazeker.
0: Of bepalend kunnen zijn voor hoe de muziek of hun eigen carrière zich ontwikkelt.
1: Ja.

0: van haar 18e verjaardag. Wat overigens ook echt wel een leuk boek is om eens gelezen te hebben.
1: Is dat zo?
0: Ja, ja ik heb het geluisterd in dit geval. Ik doe zowel gewone boeken lezen als luisteren naar boeken. En dan kom ik gewoon iets sneller aan mijn quota. Ik wil gewoon meer lezen dan dat ik daadwerkelijk op papier voor elkaar krijg. En zo'n luisterboek kan ik in de auto ook prima op de radio aanzetten dan, ja, bijvoorbeeld. En dat is best een leuk boek om naar te luisteren of om te gaan lezen. Het geeft toch even een andere kant van de prinses in beeld dan wat je op Koningsdag ziet. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Het is een heel mooi liedje en ik ga namens Utrecht aankondigen jouw liedje van Claudia de Breij.

0: Mooi, hè?
1: Ja, mooie tekst.
0: Ja, ik vind het echt absoluut heel mooi. Ik kende hem eerlijk gezegd ook nog niet, hoor, voordat ik de voorbereidingen voor deze uitzending ging doen. Maar ja, zoals heel veel wat Claudia maakt, is dit er wel eentje die binnenkomt.
1: Ja, die kan je raken, absoluut. Ja.
0: We gaan naar het Hoge Noorden nu.
1: Tjoe.
0: Jawel. Dat is vanaf Utrecht niet zo heel erg, hè? Want ik bedoel, vanaf Utrecht is alles dichtbij. Of heel ver.
1: Nou,
0: ja, het is maar net hoe je het bekijkt.
1: Ja, ik wou net zeggen.
0: Is je glas half vol of half leeg?
1: Ja, precies.
0: Ja, en in een van onze vorige uitzendingen binnen dit thema hebben wij Friesland laten vertegenwoordigen door de kast. En dat is voor veel mensen toch een van de eerste dingen waar we aan denken als we denken aan muziek uit Friesland.
1: Ja.
0: Maar er was nog een duo dat niet zo gek veel later ook een hit had in het Fries.
1: Ja, en dan heb ik het. Was dat tegelijkertijd?
0: Nee, er zit 2,5 jaar tussen.

0: of zo. Okay. 2 of 3 jaar tussen. Volgens mij was uit mijn hoofd, Nijedij was in 97, 98, een van die twee. En deze komt uit 2000. En dan heb ik het over het duo Twarres. De bandnaam zelf is een verbastering van het Friese woord Twarresom, wat ik ongetwijfeld niet uitspreek zoals het zou moeten. Dat hoor ik morgen wel, want dan spreek ik vrienden uit Friesland. Maar wat zich laat vertalen naar gewoon Nederlands als met z'n tweeën. Nou ja, dat is het eigenlijk ook. Hè? Want het is een duo. Ze hebben ongetwijfeld voor albums en dat soort dingen, concerten, wel meer muzikanten om zich heen om dat te ondersteunen. Maar het gaat voornamelijk om dat duo. En dat bestaat nu uit Mirjam Timmer en Christian Dijkstra. Maar ten tijde van hun grootste succes was Mirjam een duo met Johan van der Veen. Die stopte ermee als muzikaal duo. Stopte ze eigenlijk tijdelijk even helemaal. Nadat bij Johan een erfelijke neurologische aandoening werd geconstateerd in 2003. Uiteindelijk heeft zij daarna eerst solo wat gedaan. Daarna weer geprobeerd duo te vormen met andere kerels. Om sinds 2016 volgens mij het huidige Twarres te gaan vormen. Met Christian Dijkstra dus. Maar hun hit Werbisto scoorde zelfs beter dan Nijedij. En dat verbaasde mij dus. Ja, ik zie jou ook meteen hele grote ogen opzetten. Huh? Wij hebben allemaal... Ja, ik denk niet dat ik de enige ben die meteen denkt, Nijedij is de allergrootste Friese hit die er ooit geweest is. Maar dat is dus niet zo. Nijedij kwam maar tot de tweede plek in de top 40 en scoorde in België helemaal niet. Werbisto daarentegen kwam op nummer 1 in de top 40 hier. Het scheelt maar één plekje, maar het is toch de nummer 1 dan.
1: Ja.
0: En in zowel Vlaanderen als in het Franstalige Wallonië deed dit nummer het ook goed. Want in Vlaanderen kwam het op de eerste plek binnen. Of naar binnen weet ik niet. Maar uiteindelijk heeft het als hoogste positie de eerste plaats gehaald. En in Wallonië kwam het op nummer 6.
1: Maar hoe goed, hè?
0: Ja, maar ja, er staan hier toch ook wel eens Franse nummers in de top zoveel. Dus op zich is dat niet per definitie een probleem.
1: Dat is waar.
0: Ik vond het alleen opvallend. Zelfs in Suriname kwam dit nummer op nummer 1.
1: Oh.
0: In de hitlijst van de grootste radiozender daar. Dus wij moeten onze geheugen eigenlijk collectief even een beetje aanpassen. Want Nijedij is dus niet de grootste Friese hit ooit. Dat is dus het nummer wat we zo meteen gaan draaien, Werbisto.
1: Ja.
0: Gek, hè? Ik heb dat zo in mijn hoofd.
1: Ja, maar het is, nee. Je bent niet de enige, nee. Dat is heel.
0: Nou, ik zie aan jou dat ik niet de enige ben. Maar nee, ik vermoed dat er echt nog wel heel veel anderen zijn die dat ook niet wisten. Zowel voor dit nummer als na dit nummer brachten ze voornamelijk Engelstalige liedjes uit trouwens. Dus dat Fries is wel een beetje een soort van uitzondering in het geval van Twarres. En bij de cast had dat iets meer de boventoon.
1: Ja.
0: Nou, dat had wisselend succes in de hitlijst. Ik moet zeggen, geen van de titels die ik verder voorbij zag komen, dacht ik, oh ja, die was er ook nog. Nee, wat mij betreft is het een klein beetje een eendagsvliegje geweest. Maar ongetwijfeld hebben ze een vaste fanbase. Nou ja, uiteindelijk toen ze dus in 2016 met Christian Dijkstra het huidige Twarres gingen vormen, kwamen er ook weer liedjes in het Fries uit. Maar nooit meer zo hoog als het nummer dat wij nu gaan draaien. En dat is Werbisto van Twarres.

0: Ik moet je toch eerlijk vertellen waarom dat ik niet kan begrijpen dat dit nummer...
1: Het beter deed dan Nijedij.
0: Ja.
1: Nou, misschien heeft de kast ons gewoon een beetje opgewarmd, zodat er plaats was voor nog meer freestalig muziek.
0: Dat zou kunnen.
1: Dat is het enige wat ik kan bedenken.
0: Ik vind het een beetje Nou, dat zei ik net al tegen.
1: Ik vind het begin heel mooi.
0: Dat wel.
1: Vind ik echt heel
0: mooi. Ben ik
1: en de strekking van het verhaal vind ik ook mooi.
0: Maar dat is wel een beetje een zeikerig plaatje.
1: Nou, dat laatste stuk, ja, dat is moeilijk. Maar misschien zit dat meer in de klank van die twee stemmen samen, die dan net niet helemaal
0: matchen.
1: Lekker. Ja, daar gaat net iets niet helemaal. Maar goed, dat is persoonlijke smaak misschien. Maar
0: joh, weet je, het is al een tijd geleden.
1: Daarom. Ja, potverdikkie, dat is alweer 26 jaar terug.
0: Ja.
1: Het is heel confronterend.
0: De tijd vliegt, zei die oude mevrouw. En toen kreeg ze een wekker voor de hoofd.
1: Ja, precies. We gaan even terug naar de Randstad. En om precies te zijn, naar Amsterdam natuurlijk. Want het Amsterdams, het levenslied, de Jordaanse klank. Ja, die moet toch ook in de regionale helden wel voorbij komen. En ja, als ik dacht dat Werbisto al 26 en dus heel oud is, dan is het wel een beetje jammer om te concluderen dat in 1985...
0: Oftewel 46 jaar geleden. Bijna.
1: Nee. Ho, even.
0: 40 jaar geleden.
1: 41 jaar geleden, want dat is het jaar dat ik geboren ben.
0: Oh, okay.
1: Niet overdrijven, Rinus.
0: Okay.
1: In 1985 komt Mankenelis met het nummer Kleine Jodeljongen. En dat is een bewerking van een Italiaans nummer. Dat in 85 niet echt wat deed, maar 2 jaar later wel. Want op een of andere manier gaat dan pas de platenmaatschappij ermee rondleuren overal. Ik weet niet waarom dat zo lang moest duren.
0: Dat weet ik wel.
1: Ja? Oh, vertel.
0: Dat komt omdat hij op dat moment in de Shores of London in Amsterdam giga groot succes had.
1: Oké. Okay.
0: En eigenlijk is dat door heel Amsterdam heen gegaan en van daaruit... Is het uiteindelijk gaan lopen met
1: hem? Nou ja, oké, maar in principe de platenmaatschappij is normaal gesproken degene die zorgt dat de plaatjes gedraaid gaan worden op een radiostation of iets.
0: Ja.
1: En zij hebben daar dus 2 jaar later pas werk van gemaakt.
0: Ja.
1: 2 jaar nadat die plaat uitkwam.
0: Omdat ook zij Amsterdam ontdekte in de Shores of London.
1: Ja, ontdekte dat het inmiddels...
0: Ja. Daar stond hij altijd.
1: Ja. Nou ja, goed. Anyway, wat zij onder andere deden, en dat vond ik wel leuk om te lezen, om hem dus aan de man te brengen en sterker nog echt landelijke bekendheid te geven daarin, is dat ze hem hebben laten optreden voor het gebouw van Radio Veronica, omdat ze wilden dat dit nummer de alarmschijf ging worden. Vind ik nog leuk bedacht dat je dat op die manier afdwingt.
0: Ja.
1: Maar het is wel gelukt. Want als gevolg van dat optreden voor de deur. Ik weet niet hoe lang die heb staan zingen. Misschien heeft hij wel 5 uur staan optreden.
0: Nou, weet je wat ik
1: en
0: wel
1: heeft
0: leuk
1: hij zich gewoon heel erg lastig
0: leuk
1: zitten vallen.
0: Wat je zegt. Ik weet niet hoe lang die heb staan zingen.
1: Nou ja, goed.
0: Nou, ik kan je vertellen dat ze al niet lang
1: nou,
0: zijn.
1: Ja, ik weet niet wanneer dat was. Wanneer hij dat ongeluk heeft gehad. Want daar kom ik namelijk nu nog even op. Anyway, die alarmschijf, dat lukt. Het wordt een grote hit in 1987. Mankenelis heet natuurlijk niet Mankenelis.
0: Nee.
1: Dat is echt zo'n bijnaam die zeker in Amsterdam van de jaren 80
0: ja,
1: en daarvoor...
0: Dat heeft hij te danken aan zijn geamputeerde been.
1: Exact. En hoe komt hij daaraan? Hij had een motorongeluk gehad in Frankrijk, belandde in het ziekenhuis en ze hebben daar eigenlijk een flinke flater geslagen in dat ziekenhuis, waar hij nog een relatief goede schadevergoeding aan overgehouden heeft. En ze zijn vergeten een tetanus shot te geven daarna. En helaas, kwam er toch een of andere ontsteking of iets in en moest dus zijn hele rechterbeen worden afgezet. Oorspronkelijk ging hij al onder de artiestennaam Carlo Pietro in de jaren 50 de boer op met zijn muziek.
0: Toen al?
1: Ja, precies. Dus dat Mankenelis, dat was nog niet.
0: Nee, dat was toen zeker nog niet.
1: En dus ook niet zo'n typisch Amsterdamse bijnaam.
0: Nee.
1: Dat is echt gekomen toen hij terugkwam en in de omgeving van de Jordaan. En dat ze dachten, daar heb je Mankenelis. Daar heb je gauw een bijnaam. Hè? En dat is meestal nu heel ingewikkeld. Hè?
0: Nee,
1: Dikke Bertus of in jouw geval Rode Rinus.
0: Ja, dankjewel.
1: Hey, dat heb je mezelf verteld.
0: Ja, dat is waar.
1: Inmiddels is het rode er ook wel af. Hè? Dus dat
0: ja, goed. Dat ook zo.
1: Dat is Mankenelis. Ja, dat was de voor de hand liggende bijnaam. Want ja, als je maar met 1 poot terugkomt uit Frankrijk, dan ben je mank. En dus is dat het. Hij is eigenlijk bassist. Speelde echt zo'n hele grote
0: contrabas.
1: Ja.
0: En die gebruikte hij ook altijd bij elk optreden.
1: En dat is dus ook
0: misschien was dat ook wel zijn steun en toeverlaat voor zijn geamputeerde been. Je weet het niet.
1: Er staat mij bij. Wat ik ervan weet is niet veel. Daar weet jij echt meer van dan ik. Maar er staat mij bij dat ik wel iets van een afbeelding hebt gezien waarbij hij op een soort barkruk leunt, als het
0: altijd
1: ware. Hij, je moet toch in evenwicht blijven, ja, op een of andere manier. Dus, maar die Bas die zal ongetwijfeld geholpen hebben, want dan kan je ook aardig gaan vasthouden.
0: Jazeker.
1: Ik heb wel eens iemand daar helemaal op zien staan trouwens, maar dat is heel wat anders. Goed, nou ja, dat Mankenelis, dat was ook niet helemaal toevallig, want dat is ook onderdeel van een destijds heel populair nummer van Ferry van Delden. De begrafenis van Mankenelis. Dat scheen in die tijd een heel populair nummer te zijn geweest. Nou, in ieder geval in de tijd dat hij dus na dat ongeluk terugkwam. Maar ik weet niet precies wanneer dat ongeluk geweest is.
0: Oké, okay, nou, dat weet ik ook niet.
1: Heb ik niet helemaal kunnen
0: vinden. Nee, dat weet ik ook niet.
1: Het doet er ook feitelijk niet zo heel veel toe, nee, natuurlijk. Ik moet wel zeggen dat Mankenelis niet heel erg succesvol was of geluk had met het onderweg zijn en toeren. Want niet alleen in Frankrijk had hij dus een ernstig ongeluk waar hij zijn been mee kwijtraakte uiteindelijk. Maar ook in de Verenigde Staten heeft hij een pittig ongeluk gekregen met een bus vol met Nederlandse artiesten die in San Diego gingen optreden. En hij overleefde dat zelfs maar nauwelijks. Die is echt twee keer, denk ik, door het oog van een naald gekropen en heeft echt een engeltje op zijn schouder gehad. Uiteindelijk is het toch een keertje klaar. In 1993, hij was ook best nog wel jong, 73 pas, is hij overleden aan kanker. 12 jaar daarna werd er voor hem een standbeeld onthuld in de Jordaan tussen zijn collega-legendes Tante Leen, Johnny Jordaan, Johnny Meijer en Bolle-Jan en Mien Vroger. En wij gaan hem nu draaien. We gaan doen Kleine Jodeljongen van Mankenelis.

0: Hartstikke idee.
1: Echt, hè?
0: We gaan zo lekker alle kanten
1: ja,
0: uit.
1: Ik, moet, ik vind het wel grappig.
0: Ik hou ervan. Ja.
1: En de gekkigheid is, ik ken ook het grootste gedeelte van de tekst nog.
0: Ja, dat zag ik je doen. Ja, niet alleen het refreintje.
1: Nee.
0: We gaan even heel snel praten, want we hebben nog een liedje klaarstaan. Daar heb ik ook wat over te vertellen. En we moeten nog even zeggen wat we volgende week gaan doen. Dus dat doen we eerst. Dan gaan we aan de slag met liedjes waarin beestjes een rol hebben. Want we hebben het dan over dierenmanieren. En dat wordt ongetwijfeld weer heel gezellig. Wij gaan naar onze laatste... Wat zit je te lachen?
1: Ik zit ineens te bedenken, komt Martin Gauws ook langs? Maar...
0: Die doet het toch niet meer?
1: Nee.
0: Die is toch al uit?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Goed, we gaan naar Den Haag. In 1981 is deze Haagse band eigenlijk op sterven na dood. Het gigasucces van hun grootste hit is dan aan het wegzakken. En een van de belangrijkste schrijvers en zangers van de band overweegt vrij serieus om te gaan emigreren. Dan hebben ze een vergadering met hun manager en die overtuigt ze ervan om dan in ieder geval met een knallend afscheidsconcert eruit te gaan. En een album daarbij. Ze gaan iets anders te werk dan anders en duiken eens ouderwets een echt repetitiehok weer in. Namelijk dat van legendarische producent en tevens muzikant Shell Schellekes. Hij leeft nog steeds wel. Of hij nog steeds heel veel doet, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar dat weet ongetwijfeld iemand wel. In een tijd waarin de angst voor een mogelijke nieuwe oorlog best wel reëel is, schreven de zangers, en in dit geval één specifieke zanger, dit nummer. Het gaat over een band die van de ene concertzaal naar de andere kroeg gaat en eigenlijk nooit weet onder wat voor omstandigheden ze daar terecht gaan komen. Maar diezelfde onzekerheid laat zich dus ook wel vertalen naar de onzekerheid over het wel of niet uitbreken van een nieuwe oorlog. De inspiratie kwam, en dus tevens de titel, uit een populaire televisieserie uit de jaren 60. En je hoort hem op de achtergrond inmiddels ook al een klein beetje, want we komen echt in tijdnood vandaag, maar ik vind het zo zonde. En die show en het nummer heette dus The Twilight Zone. Het werd geschreven door George Kooijmans. Die was als kind erg fan van dit programma. Hij liet de tune een beetje terugkomen in het gitaarriffje waar het nummer mee begint. Dat keert nog een paar keer terug, dus wees niet bang. Je hebt het niet gemist. En anders zoek je hem zelf nog een keertje op. Dat kan natuurlijk ook altijd nog. Wij gaan eruit. We gaan ze de laatste paar minuten van ons programma geven. Voor nu wil ik jullie allemaal heel hartelijk welterusten wensen. Heel graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweerkanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangegeven...